Hilding het wel dacht dat ik de bimmel afrieten wil. Zo na een half stond, daar kwam ze uit, mijn zuiden dien. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.